0: te zijn. Dat is weer zo'n toon. Super in de buurt. Ik heb niet gegaan en een toon zeven plagen die we al hebben. Pas je maar af, ja, richtig. Dat is weer de eerste zeven van plagen geweest. Zijn ze dat voor?
1: Mijn god, dat is heel niet zo'n aussijden.
2: Dank u, dat reicht. Ja, we rufen ze aan.